God Will Take Care of You is gesing deur die Antrim Mennonietekoor van Ohio. Mimi Kurtse was altyd deel van Loof die Here en so ook die Magaliesburgse aandlied van Gawie Silje. Hier maak ek hulle nou sommer twee vlieë met een klap en dan speel ek hulle ook vir Arthur en Trinette Radman van Kirkwood.

Dit was die Agnus Dei, Lam van God, deel uit Verdi's Requiem. Die soliste was Renata Scottou en Agnes Baltza, saam met die Ambrosiaanse koor en Filharmoniese Orkees, onder leiding van Riccardo Muti. Die eerste vers van die bekende lied, When the Roll is Called Up Yonder, lui, When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks, eternal, bright and fair, and the roll is called up yonder, I'll be there.

When the Roll is Called Up Yonder is gesing deur die Celebration Koor, 'n gemeenskapskoor van Oregon in Amerika. Die aangrypende aria Lasha Kiopanga, Laat my huil, laat my ween, uit Handel se opera Rinaldo is volgende op die speellys. Let me weep my cruel fate that I should have freedom. In my sufferings I pray for mercy. Cecilia Bartoli sing dit.

Goeiemôre aan al ons RSG luisteraars. Nou vanmôre gaan ons voorsang gelei word deur ons sanggroep Sout met die liedjie Praat ek mense engele tale.

gospelmusiek wêreldwyd een stem. Dit lig siele, genees harte en bring mense saam. Voel die vreugde en kom luister na Dis Gospel, Sondagmiddag van 2:00 tot 3:00 saam met Jackie January.

Kort en kragtig. Daniel Barenboim met sy uitvoering van C.P.E. Bach se Solfeggetto. Andrei en Bets Kok van George. Julle vra vir Ivan Rebrov se opname van Aandlied van die Voëls en julle deel dit met Elsa en George Bell van Pretoria.

0: The Gaither Vocal Band met Yes, I Know.
1: Dis gospel saam met Jackie January. Ons luister na die stem van Nicole Millen met I Wish.

Ek hoop jy geniet dit net so waar jy ook al is, wat jy ook al doen. Uit 1976, een liedjie daarvan George Young en Harry Vander. Dieselfde span achter Love Is In The Air. Een liedjie wat eindelijk geklaar het oor radio muziek speellijste daar in Australië, maar dit word toch, ten spijt daarvan, dat het geklaar word hierdie in een radiotreffer. John Paul Young, I Hate The Music.

Ons het al geluister na Peter V met Love is All I Have. Hy kom uit 1974. Jy kan ook daarvoor Lionel Peterson sy stem in die achtergrond hoor op die opname. Hulle twee het een baie goeie verhouding gehad, Lionel Peterson en Peter V. Want beide was ook deel van die Invaders, daarvan uit naag. Peter V het hulle gesing en hy het gelos en toe het Lionel Peterson gekom. En hierdie liedjie is toe opgeneem toe Peter V solo gegaan het, solo. En dit is ook precies die opname wat Peter V gevestig is, of gevestig het as een van Suid-Afrika's dopkunstenaars. Die liedjie net daarna, so Dominique Kieslikie van Raai Koede, en hy is specifiek gekies vir alle Raai Koede ondersteuners vandag. Daar is baie, en meestal is hulle muziekstudente, wat hierdie ou volg, wat sy versameling het en so aan. Women Will Rule the World. Dis die naam van die liekie. Women Will Rule the World. En het kom van sy politiek of politieke satirische album Election Special. En hierdie is een herinterpretatie van een ou liedje van hom, een ou blues thema, typisch van Raai Koeder se stijl. Voort met ons muziek hier op Sondag met Fritz.

Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings, oftewel ARTO, te implementeer. Die ARTO-wet moet nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou, die keuses wat

Dit was Montserrat Caballé met haar weergawe van Vivi Ingrato, A Lei da Canto, uit Roberto Devereux van Donizetti. Ons gaan volgende luister na Senta se ballade uit Die Vleende Hollander van Wagner, gesing deur Birgit Nielsson. Senta vertel die legende van die Vleende Hollander en sy vervloeking. Nielsson se kragtige, dramatiese sopraanstem bring die passie en obsessie van hierdie ikoniese Wagner-rol uitstekend na vore. Die orkes, die Philharmonie Orkes, onder leiding van Leopold Ludwig.

Dit was Senta se ballade uit die Vleende Hollander van Wagner, gesing deur Birgit Nielsen, saam met die Philharmonia Orkest onder leiding van Leopold Ludwig. Volgende luister ons na Tuqui Santuzza uit Cavalleria Rusticana van Mascagni, sy intens geleide duet tussen Santuzza en haar ontroue minnaar Turiddu. Dis 'n regstreekse opname gemaak in La Scala op die 7 December 1963 met Franco Corelli as Turiddu, Giulietta Simeonato as Santuzza en Gabriella Carturan as Lola, die dirigent Gian Andrea Gavazzeni.

Dit was Tu Qui Santuzza et Cavalleria Rusticana van Mascagni. Die sangers Franco Corelli as Turidu, Giulietta Simeonato as Santuzza en Gabriella Carturan as Lola. Die orkes, die Teatro alla Scala Orkes, onder leiding van Gianandrea Gavazzeni. Volgende luister ons na Otello van Rossini, nie Verdi nie, met Fra Tante Smanie et Tante. Sy vinnige en technisch veel eisende trio uit die opera Otello van Rossini. Die muziek weerspiegel die groeiende spanning, die verwarring en die konflik tussen Otello, Rodrigo en Desdemona. Die sangers is die tenore Bruce Ford en William Matteuzzi en die sopraan Elizabeth Futral. Die orkest is die Philharmonia onder leiding van David Barry.

Dit was Nelly Mirichoyo en Veselina Casarova in die duet A Come Mai Quell'Anima uit Tancredi van Rossini. Volgende luister ons dan nog iets uit Cavalleria Rusticana. Se prachtige, vreugdevolle openingskoor Gli Aranci Olezzano, uitgevoerd deur die Ambrosian Opera Chorus onder leiding van Riccardo Muti. Het besing die lentemore, die geur van lemoenbloeisels en die paasatmosfeer op 'n Siciliaanse dorp.

Dit was Placido Domingo, tenor en Cheryl Milnes, bariton, met die duet Solenne in Questora uit Die Mag van die Noodlot van Verdi. Die orkes, die Londense Simfonieorkes, onder leiding van Anton Guadagno. Nou, ons kom aan die einde van vanaand se program en ons sluit af met Vi Ravviso o Luoghi Ameni uit La Sonnambula, die slaapwandelaar van Bellini. Sy elegante basaria waarin Graaf Rodolfo met nostalgie en teerheid terugkyk op die geliefde plekke van sy jeug, wanneer hy na sy tuisdorp terugkeer. Dit word gesing deur Samuel Remy, saam met die Ambrosian Opera Chorus en die Philharmonia Orkest, onder leiding van Donato Renzetti. En van my, Charles van Heiningen, is het tot ziens, tot volgende keer.

There's a rustle of spring, dear Peter Nagy, Christian Sinding, wat ons daar geluister het. Nou op die kop 11:00 hier op RSGM.

Dit was Braid met Guitar Man. Net voor dit, Richard Thompson, Dimming of the Day. Wel, die dag het nou al behoorlijk gedim. So 10:40. Chiltyd hier op RSG saam met my Jaco de Wal nou nog tot en met 12:00 toe. Lekker muziek wat op pad is, soos die en is Michael Franks, sy Hourglass.

Dit is niemand anders as, jy weet, Tony Stark, of Iron Man, of sal ek sê, Charlie Chaplin, of Sherlock Holmes, of Louis Strauss, natuurlijk van Oppenheimer. Ja, ek praat van Robert Downey Jr. met In My Dreams, wat ons nou geluister het. Roxette, ook net voor dit gaat, Listen to Your Heart. Appen nou is het 20 voor 12, ons het nog lekker chill muziek op pad vir die res van hierdie uur, wat ons oor het. Rod Stewart is nou volgende met Sailing.

Dit was Juanita Du Plessis Kyk Net Country en voor haar was dit Stefan Versace met sy weergawe van die 1985 treffer van Vern Gaston Rainbow and Roses wat geskryf is deur Rayburn Anthony en Max D. Barnes. Volgende is Carlo Leon as ook ons eie Johan Wessels.

0: Jy het geluister na Juice Newton, Queen of Hearts, en voor haar was dit Kid Rock met sy weergawe van Sugar Pie Honey Bunch.
1: Country Treffers op RSG.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Dit was Cora Marie met Sing vir my 'n country liedjie en voor haar was dit Good Hearted Woman van Waylon Jennings. Volgende speel ek vir jou iets van Dozy as ook Bobby Angel.

Dit was Dolly Parton, Love is Like a Butterfly, en voor die country-icoon was dit Dusty Dixon met sy verwerking van From a Jack to a King. Kom ons luister nou na Ken Mullen en Paul Greef.